I don't speak German, but I can if you like. Ik liep in Afsebeekleer, ik schrap in Madre Monster. Alles wie ons gemiek vlagen, wie kan wie uitgebouwd weer. Wie schrap in Afsebeekleer, wie schrap in Oostermonster. Alles wie ons gemiek vlagen, Fräulein Wischebeekleer.